Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ik heb vannacht alweer van haar gedroomd. Ze nam me lachend bij de hand. Ze zei, daar ben ik weer. Maar toen ik wakker werd, drong de waarheid tot me door. Ze zei, ik kom niet meer. Diep in mijn hart wist ik het al.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Buurtbewoners van woonwijk De Standaard in Houthalen Centrum klagen over toenemende overlast door leegstaande woningen. Meer dan 10 huizen staan leeg in afwachting van een grootschalige renovatie door Wonen in Limburg. Bewoners spreken van verloedering, hoog onkruid en afvaloverlast. De woonmaatschappij belooft dat achtergelaten afval volgende week wordt verwijderd en benadrukt dat de renovatie noodzakelijk is om aan de energienormen te voldoen. Een fruitkweker uit Bekkevoort organiseert midden augustus plukdagen nadat een groot deel van zijn appeloogst werd vernield door zware hagelbuien. De beschadigde appels raken niet verkocht in de supermarkt. Daarom kunnen bezoekers op 15 en 16 augustus zelf appels plukken aan 1 euro per kilo. Zo worden ook de fruitbomen ontlast en voorbereid op de oogst van volgend jaar. Vandaag wordt het bijzonder warm in onze provincie. Al voor de middag stijgt het kwik boven de 30 graden met maxima tussen 34 en 36 graden. Ook vannacht blijft het tropisch warm, want op veel plaatsen zakt de temperatuur niet onder de 20 graden. Morgen wordt het opnieuw heet met zo'n 34 graden. Al koelt het tegen de avond vanuit het westen geleidelijk af. Het blijft de hele periode overwegend zonnig en droog.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten bouwen of laten bouwen. Het krijgt daarvoor toestemming van de Amerikaanse president Trump, zegt president Zelensky. Hij heeft Trump gisteravond gesproken en dat is goed verlopen, zegt hij. Tot nu is Oekraïne voor luchtafweerraketten afhankelijk van de VS, maar die hebben ze nu zelf nodig in de oorlog tegen Iran. En achter gesloten deuren had Trump ook een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Ook dat zou goed verlopen zijn. Er waren wat spanningen tussen de twee na enkele uitlatingen van Netanyahu. In Israël zijn er binnenkort verkiezingen. Netanyahu wilde zich met het bezoek ook profileren. De VS en Saudi-Arabië hebben trouwens vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die eerder Amerikaanse troepen en Saoedische locaties hebben aangevallen. Iran op zijn beurt heeft trouwens 3 schepen beschoten die door de straat van Hormuz wilden varen. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft al aan zeker 13 mensen leven gekost. Er is ook aanzienlijke schade. Huizen zijn ingestort, wegen zijn beschadigd en er is hier en daar ook brand ontstaan. Er was ook een explosie in een winkelcentrum. Daar zijn tientallen mensen vastgeraakt onder het puin. De beving had een kracht van 7,1. En 2-2 voor Remco Evenepoel. Na Aalst heeft Remco Evenepoel nu ook het NATO-criterium van Roeselare gewonnen. Hij reed als eerste over de streep voor Tim Merlier en Belgisch kampioen René Hergots. Zonnig en heet met maxima rond 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan is er ook kans op onweer. De maxima zakken naar net onder de 30 graden.

www.vodafone.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het parket van Limburg voert momenteel twee onderzoeken naar mensenhandel en seksuele uitbuiting van minderjarigen. In Mazeik en Hasselt werd telkens een verdachte opgepakt. Volgens het onderzoek zouden slachtoffers onder druk zijn gezet om zich te prostitueren en geld af te staan. De verdachten werden aangehouden. Het parket roept op om verdachte situaties te melden, zeker met de Werelddag tegen Mensenhandel in het vooruitzicht. Droneport in Brustum bij Sint-Truiden past de plannen voor zijn nieuwe bedrijvenpark licht aan om een nabijgelegen Dassenburg te beschermen. Op advies van het agentschap Natuur en Bos wordt een geplande bedrijfsunit verplaatst en komt op die plek een parking. Aan de uitbreiding zelf verandert er weinig. Er komen 24 nieuwe units bij. Volgens Droneport blijft het project op schema voor oplevering tegen de zomer van 2027. Vandaag wordt het bijzonder warm in onze provincie. Al voor de middag stijgt het kwik boven de 30 graden met maxima tussen 34 en 36 graden. Ook vannacht blijft het tropisch warm, want op veel plaatsen zakt de temperatuur niet onder de 20 graden. Morgen wordt het opnieuw heet met zo'n 34 graden. Al koelt het tegen de avond vanuit het westen geleidelijk af. Het blijft de hele periode overwegend zonnig en droog.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
1: Dat is Alvo.
2: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een zogeheten pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel bekers water drinken. Sommige kinderen kregen hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. In extreme gevallen kan zoiets leiden tot een watervergiftiging. Dat gebeurde vorig jaar. Toen werd een jongen van 10 opgenomen op intensieve zorgen. In het Midden-Oosten zijn er vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. Iran zegt ook dat het 3 schepen heeft beschoten in de straat van Hormuz. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Daarbij zouden zeker 10 mensen zijn omgekomen. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Duizenden reddingswerkers zijn bezig. De premier noemt het een race tegen de klok. Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. Er is ook materiële schade, zoals ontspoorde treinen, opgebroken bruggen en gebouwen die zonder stroom zitten. Op het Griekse eiland Paros bestrijdt de brandweer al uren een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd en aan bewoners wordt aangeraden naar de stranden te vluchten. Er worden onder meer blusvliegtuigen ingezet. Ook op andere plaatsen in Griekenland geldt een hoog risico op nieuwe branden. En ook in Frankrijk en Spanje woeden nog grote bosbranden, maar die breiden zich nu niet meer verder uit. Volop zon vandaag en tropische temperaturen tot 34 graden. Morgen tot 32 graden, dan is er soms een wolk en in de Ardennen kans op onweer. De volgende dagen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij maximaal 29 graden.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijnen. Ludo.

0: Wat een prachtige stem heeft die man toch. Zo lekker donkerbruin, bijna zwart. Kenny Rogers hoorde je met de She Believes in Me. Goedemorgen, welkom. Dit is Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En jawel hoor, we hebben hem klaarstaan, de espresso. Nu voorlopig rond dit tijdstip kan het nog vandaag, want het zal vandaag erg warm gaan worden voor echte koffie gaan te drinken. Tot 35 graden mogen wij vandaag verwachten, alhoewel laten we met z'n allen hopen dat het niet zo ver gaat komen. Wat ik wel voor u mee heb is leuke muziek natuurlijk. Muziek van onder andere Billy Swan. We hebben ook The Sweet meegebracht en deze van Johnny Burnett.

so I don't have to dream alone. Someday, I don't know how, I hope

Muziek van bij ons, vanuit Limburg, Freddy Bierce met de Nederlandstalige uitvoering van Capri C'est Fini. En vroeger hadden wij een slager, ja, vroeger moest je nog naar de slager gaan en moest je 100 gram gekookte hesp bestellen of vragen. En dan werd dat afgesneden en op in een pakje gedraaid. Ja, zo ging dat vroeger. Tegenwoordig is het allemaal voorverpakt natuurlijk, maar vroeger ging dat zo. En onze slager die had altijd een maniertje gevonden om iets meer te verkopen dan wij gevraagd hadden. Die zei stevast altijd: het is ietsjes meer, mag dat. Een verkooptruc gelijk een ander natuurlijk. En ook Dr. Hoek paste die toe in 1976. A little bit more.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal

Freddie Quinn was dat. En we hadden het over Kenny Rogers in het begin van het programma. Dat die man een donkere stem had. Zeggen ook wel eens een bruine stem. En Freddie Quinn had ook zo'n bruine of wel een donkere stem in die gitaren Untas Meer. En was nu een bruine of een donkere stem? Dat is een hele zware stem. En vooral een zangstem, zeggen ze dat. Ook een spraakstem, zeggen ze dat wel eens een keer. Die man heeft een donkere stem. Dan heeft hij een hele zware stem. Freddie Quinn dus ook. En een van de bekendste zware stemmen in de popgeschiedenis is... Zeg het? Barry White, inderdaad. Dat is zowat de zwaarste stem die we ons kunnen voor de geest halen op dit moment. Geen donkere stem, beter gezegd. Wel een hele leuke stem, heeft Paul Simon. Love Me Like a Rock. Mm.

Het zou zo kunnen weggelopen zijn uit de platencollectie van Jack Jersey, Jack de Nijs. Het was On the Night of a Thousand Stars, niet door Jack Jersey, wel door Gary Hager. In de jaren 70 maakte hij, in de jaren 90 maakte hij deze plaat, meer bepaald in 1997. Pak er de volgende expresso bij, zet je rustig neer, want hier komen er drie op een rij voor jou. Met, om te beginnen, Jacques Dutronc, Le Playboy.

0: Marco.
1: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Wat was dat een lekker melodietje toen hij uitkwam in 1974. Frank Mills en de Music Box Dancer. Daarvoor The Suite met Blockbuster en Les Playboy van Jacques Dutronc in ons drie luik. En niet alleen in 1974 was Frank Mills en de Music Box Dancer een leuk melodietje. Nu nog altijd in 2026. En zoals u het gewoon bent van ons, schotelen wij hem u voor in perfecte kwaliteit. Zo zijn we nu eenmaal. Het gaat vandaag een dikke 30, zeg maar, soms 35 graden worden, op sommige plaatsen dan toch. En dan is het altijd lekker om zo'n waterijsje te eten. Ja, dat is zo een van mijn guilty pleasures. Die waterijsjes, daar kan ik moeilijk nee op zeggen. Maar geef toe, wat is er nu lekkerder dan ice in the sun?

Walk On By bij Diana Warwick. Leuke plaat was dat. En ik heb net gelezen in het Belang van Limburg vanochtend, zelfs op de frontpagina, dat er 17 miljoen euro internetfraude gepleegd is in twee politiezones in Limburg, Karma en LRH. 17 miljoen euro hebben ze afhandig gemaakt van de mensen uit die politiezones. 3230 meldingen van internetfraude zijn er binnengekomen de afgelopen tijd. En het gaat maar door, mensen. Gisteren heb ik toevallig 2 maal een oproep gehad van Kaartstop dat ze proberen duizenden euro's af te halen van mijn rekening. Laat het zitten, ga er niet op in. Haak gewoon in, want het is de bedoeling om jouw geld afhandig te maken. Let goed op, want voor je het weet ben je het kwijt. Ik ben gelukkig tot nog toe geen slachtoffer geworden van zulke praktijken, maar ik let ook zeer goed op. En hopelijk gaat u dat ook doen, want het is absoluut de moeite om die mensen toch een halt toe te roepen. Vandaar, een verwittig man en vrouw is er twee waard. Billy Swan, over de muziek gesproken, hier is Lover Please.

All Alone Am I. Kent u Jimmy James and the Vagabonds nog? Een Jamaicaanse rhythm and blues band die in 1964 verkaste naar, jawel, Engeland. En vandaaruit scoorden ze hele grote successen. En ze waren waanzinnig populair, want de grote namen als de Rolling Stones en The Who en Rod Stewart vroegen hen om in hun voorprogramma te spelen. Wat ze ook gretig deden, dus het is nu de hoogste tijd om deze groep ook eens op u los te laten. Jimmy James and the Vagabonds, 76, now is the time.

Oh me, oh my, goodbye. Je hoorde champagne. En over goodbye gesproken, dat gaan we ook zeggen, want het is bijna 10 uur. Straks na 10 uur, Geert de Knut hier op de radio. Trouwens, vandaag in kort broek. Ja, ja, ja, dan weet je dat ook eens, hè. Een beetje achter de schermen gekeken van de radio. Mag af en toe eens, want we hebben nog altijd geen tv-beelden hier bij Ludo. En dat zal waarschijnlijk ook niet komen, denk ik dan zo. Maar goed, straks Geert dus in korte broek met de lunchbox. En straks om 5 uur is er ook nog Hallo Limburg met Koen Bagzenhoff. Die man ook in korte broek gaat komen. Dat moet je hem zelf vragen, want dat weet ik op dit moment nog niet. We gaan het u wensen met Dave Baby Cortez uit 62. De Rinky Dink. Tot morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil een aantal hervormingen doorvoeren bij justitie in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Veroordeelden voor onder meer drugs en mensenhandel zouden kunnen meebetalen voor hun verblijf in de gevangenis. De rechter beslist daar dan geval per geval over. Verlinde wil ook de wrakingsprocedure aanpassen. Nu kan een partij een rechter nog wraken als wordt vermoed dat die partijdig kan zijn. Maar die procedure wordt de laatste tijd nogal vaak ingeroepen, waardoor grote strafprocessen vertraging oplopen. De ministerraad heeft het pakket in een eerste lezing goedgekeurd. In Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een zogeheten pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel bekers water drinken. Sommige kinderen kregen hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. In extreme gevallen kan zoiets leiden tot een watervergiftiging. Dat gebeurde vorig jaar. Toen werd een jongen van 10 opgenomen op intensieve zorgen. Op het Griekse eiland Paros bestrijdt de brandweer al uren een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd en aan bewoners wordt aangeraden naar de stranden te vluchten. Er worden onder meer blusvliegtuigen ingezet. Ook op andere plaatsen in Griekenland geldt een hoog risico op nieuwe branden. En ook in Frankrijk en Spanje woeden nog grote bosbranden, maar die breiden zich nu niet meer verder uit. In Kenia onderzoeken de autoriteiten de dood van 15 olifanten bij het Amboseli National Park. 10 dieren vertoonden vooraf tekenen van gedeeltelijke verlamming. Er wordt gedacht aan vergiftiging. Een eerste laboratorium vond een mogelijk giftige stof. Een tweede onderzoek bevestigde dat niet. Verder onderzoek moet uitwijzen waaraan de olifanten zijn gestorven. Volop zon vandaag en tropische temperaturen tot 34 graden. Morgen tot 32 graden, dan is er soms een wolk en in de Ardennen kans op onweer. De volgende dagen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij maximaal 29 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knoop.

Je had ze herkend, hè? Het waren de Fortunes, toen in de 60s, met een This Golden Ring. Goedemorgen, het is 6:10. We zijn in ons noopjes, we hebben het helemaal goed voor, hoor, want het is lekker warm buiten, het is heerlijk weer, het is aperitief weer, het is terrasjes weer, hè. Samen genieten van de radio. En als het te warm wordt, ja, dan nemen we een verfrissing met onze muziek hier op Ludo. Blijven we lekker binnen. Tot 12:00 lunchbox, na Ludo Wijnen van zo pas met zijn lekkere koffie. Leukste evergreens van onder meer Stevie Wonder. We hebben ook Boudewijn de Groot en Katja Epstein. En wat weetjes tussendoor. Het is de internationale dag van de tijger vandaag. Mogen we daar straks nog eens over hebben. En nu de beste accordeonist van het hele Vlaamse land, Luc Steno.

Het is de internationale dag van de tijger vandaag op 29 juli. De Wereldtijgerdag vindt zijn oorsprong bij de St. Petersburg Tiger Summit in 2010. Op dat moment stonden wilde tijgers op het punt van uitsterven. Dierenorganisaties pleiten toen om deze mooie dieren te helpen door geld beschikbaar te stellen en internationale samenwerkingen aan te gaan. Het beschermen en het uitbreiden van hun habitat is daarvoor belangrijk. Inmiddels gaat het weer een klein stukje beter met de tijger. De internationale dag van de tijger vandaag, 29 juli.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Een stem die ons raakte, een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 29 juli, vandaag gedenken wij de Belgische radiopresentator en DJ Roger Troch. Hij stierf op 68-jarige leeftijd op 29 juli 2016. Hij was jarenlang actief in de Vlaamse radiowereld en werkte voor verschillende regionale en nationale zenders. Troch stond bekend om zijn vlotte presentatie, zijn uitgebreide muziekkennis en zijn warme stem, waarmee hij een trouwe schare luisteraars wist op te bouwen. Als DJ speelde hij een belangrijke rol in de popularisering van pop- en amusementsmuziek op de Vlaamse radio. Collega's en luisteraars waardeerden hem om zijn professionaliteit en enthousiasme voor muziek. Roger Troch wordt herinnerd als een geliefde radiomaker die een waardevolle bijdrage leverde aan de Vlaamse omroepwereld. We gedenken vandaag Roger Troch, Belgische radiopresentator en DJ.

is blind geboren, Stevie Wonder, hier uit het Motown-repertoire. Stevie Wonder, My Cherie Amour, 1969. Radio Ludo tot 10:30. Your Love is King. Beetje excentrieke Sade, die ook hier in Antwerpen in het Sportpaleis vaak te gast was in de jaren 80 en 90.

Johnny Tillotson hier op Lido in How Lonesome Me. En Boudewijn de Groot ervoor nog eens met welterusten meneer de president. Nu donderdagavond, 30 juli, 20 uur, is er in Hoophemel Tap Room, de brouwerij, in de Bamslaan 21 in Hasselt, English Comedy Night, het Hoophemel. Van 20 tot 22 uur 30 krijgen jullie 4 Engelstalige topacts geserveerd. Om aan te tonen dat dat ook bestaat bij ons. 4 hilarische momenten in Hasselt. Nu donderdagavond vanaf 20 uur. En meer informatie op 0496 362 587. At the Hoophemel dus.

Had je de stem van Paul Severs herkend? Paul Severs met een Engelstalig liedje uit 1975 in Return to Me. Ook hij deed dat in der tijd hier in Vlaanderen. Ook al was zijn Nederlandstalige repertoire ook wel heel erg rijk hier. En laten we wat Franstalig werkjes bovenhalen. Alain Chauffeur. Je pense à elle, elle pense à moi.

Because of You, Chris Mantis met een live opname. Een liedje uit 1967, de late 60s. Hier bij Radio Ludo, hier focussen we ons op de muziek van de 50s tot de 90s. Daar is de band Brett. Uiteindelijk een arbeidsvitamine met Sweet Surrender.

Sweet Surrender, dat was de band Breath op Pluto tot bijna 11 uur. Straks het regionieuws van 11 uur in tot die tijd nog Crazy Elephant met Gimme Good Loving. En hier de fotografie van de nieuwe snaar uit Vlaanderen. Tot zometeen.

0: jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Buurtbewoners van woonwijk De Standaard in Houthalen Centrum klagen over toenemende overlast door leegstaande woningen. Meer dan 10 huizen staan leeg in afwachting van een grootschalige renovatie door Wonen in Limburg. Bewoners spreken van verloedering, hoog onkruid en afvaloverlast. De woonmaatschappij belooft dat achtergelaten afval volgende week wordt verwijderd en benadrukt dat de renovatie noodzakelijk is om aan de energienormen te voldoen. Een fruitkweker uit Bekkenvoort organiseert midden augustus plukdagen nadat een groot deel van zijn appeloogst werd vernield door zware hagelbuien. De beschadigde appels raken niet verkocht in de supermarkt. Daarom kunnen bezoekers op 15 en 16 augustus zelf appels plukken aan 1 euro per kilo. Zo worden ook de fruitbomen ontlast en voorbereid op de oogst van volgend jaar. Vandaag wordt het bijzonder warm in onze provincie. Al voor de middag stijgt het kwik boven de 30 graden met maxima tussen 34 en 36 graden. Ook vannacht blijft het tropisch warm, want op veel plaatsen zakt de temperatuur niet onder de 20 graden. Morgen wordt het opnieuw heet met zo'n 34 graden. Al koelt het tegen de avond vanuit het westen geleidelijk af. Het blijft de hele periode overwegend zonnig en droog.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

We kennen het liedje Please Mr. Postman nog uit de jaren 60, maar ook in de 70s werd het gecoverd door The Carpenters. Het is 10:45, intussen tot 12 uur nog lunchbox. Vandaag, woensdag, 29 juli. Bijna einde van de eerste maand zomervakantie. Geen nood, er komt nog een mooie tweede maand aan. Dat beloof ik jou. Annemarie David met een Eurovisie liedje dit uur bij ons. Ook Frank Galan komt eraan. En straks het lekker beest van Isabelle A. nog eens. In de krant gaan we het hebben over een krantennieuwsje uit Engeland. Zometeen. En dit is The Guess Who met These Eyes.

Nieuwsje vanuit het Britse Hof. Prins George, de 12-jarige zoon van prins William en prinses Kate, maakte zijn officiële debuut op het Festival of Remembrance in Londen. Hij verscheen naast zijn moeder en zijn grootvader koning Charles tijdens de plechtigheid. Het evenement eert de Britse soldaten die gesneuveld zijn in dienst van het land. George droeg een donker kostuum en gedroeg zich opvallend volwassen voor zijn leeftijd. Zijn aanwezigheid markeert een symbolische stap in de toekomstige koninklijke rol. Koning Charles en prinses Kate keken zichtbaar trots naar George tijdens de herdenking. De Britse pers spreekt van een waardig en ingetogen debuut van jonge prins George, de 12-jarige zoon van prins William en prinses Kate, die zijn officiële debuut maakte in Londen.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Papa. Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: Ik wil naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

Hij is een liedje dat ons heel vrolijk maakt hier op woensdagvoormiddag. In een song die je de hele dag in je hoofd blijft plakken. En dat mag ook, hè. Jikkedijik, The Coasters. Met Frank Galan daarvoor nog eens. Terug in de tijd, zo dadelijk, dag op dag vandaag op 29 juli. Dat doen we met een nieuwsfeit uit New York. En dit zijn de Crickets, Didn't Ever Change, bij Ludo.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in, vandaag 29 juli naar 1927. Op 29 juli 1927 werd in New York de eerste ijzeren long in gebruik genomen. Een revolutionaire

Dit was nog eens een echt Eurovisie liedje, hè, toen de muziek nog muziek was. Eurovisie 1973, de winnares van het Liedjesfestival, Anne-Marie David met Tu te reconnaîtras. Gaan we richting 11:30, zometeen met nog een plaatje van Peter Allen en I Go to Rio komt er straks aan. Dit zijn Robson en Jerome en I'll Come Running Back to You. Dat wil lopend naar elkaar toe lopen.

Een zomerliedje. Oh, what a kiss, Will and Thee. Uit 1963, en exact 10 jaar later werd het hier in Vlaanderen ook nog eens een hit. Met I Go to Rio van Peter Illum. De zomer van 2026 willen wij het eens hebben over tandpasta in smaken en kleuren. En dat is een weetje uit onze weetjesstrommel die er zo meteen aankomt.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Weet je over tandpasta vandaag? Tandpasta met bizarre smaken is echt een ding hoor. En dat is niet alleen als grap. Er zijn merken die smaken hebben als bacon, wasabi of zelfs kolen. Cupcake en wijnsmaken zorgen voor een verrassend zoet of fruitig tintje. En whisky tandpasta? Jawel hoor, zonder alcohol, maar wel met de geur van de Ierse pub. Sommige mensen kopen ze als cadeau of om gasten voor de gek te houden. En wie weet, misschien smaakt tandenpoetsen dan eindelijk niet meer als een verplichting, maar wel als een deugd. Tandpasta met bizarre smaken, het bestaat dus, hè.

De Amerikaanse muzikant Percy Sledge, die we nog kennen van de monsterhit When a Man Loves a Woman. En uiteraard ook van dit hier, My Special Prayer, in het kader van de leukste evergreens op Radio Luto. Trinity, jaren 70 werk, 02345709. That's my number. Het zal een van de meest gevormde telefoonnummers zijn toen in de jaren 70.

Je herkende al de aanstormende discoklank in het liedje van Trinity in 1976 met de 002-345-709. That's my number. Goede voormiddag, dit is Radio Ludo op 2FM-frequenties in Haspengouw in Hasselt. Je hoort ons via DAB+, krashelder in stereo geluid voor de hele provincie. En erbuiten via radioludo.be als je ergens ter wereld met vakantie gaat. Neem dan gewoon de livestream mee, radioludo.be.

Willeke Alberti met de cover op het liedje Norman. Mooi toch? Uit Nederland komt het, hè? Bijna 12 uur, vrienden, hier op Ludo. Zo dadelijk de middag door met je smaakvolle muziek van Radio Ludo. Om 5 uur is Koen hier en nu nog Chris Andrews met Through Home It Concerns. Maak er een mooie woensdag van. Morgenochtend vanaf 10 uur ben ik hier opnieuw bij jou. Met een kopje koffie van Ludo en met jouw muziek in Lunchbox. Tot morgen!

0: hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Meer dan 220.000 fietsers hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de fietssnelweg F75 tussen Genk en As. Dat komt neer op gemiddeld 600 fietsers per dag. Ook de fietstunnel De Bevo is een succes met ruim 237.000 passages. Volgens de provincie bewijst dat de groeiende populariteit van het kolenspoor zowel bij pendelaars als recreatieve fietsers. Vanaf 3 augustus voert het agentschap Wegen en Verkeer onderhoudswerken uit op de E40 tussen Tiene en Helesien. Over een traject van 4 kilometer krijgt de snelweg een nieuwe asfaltlaag en wegmarkeringen. De werken duren tot half september. Tijdens de werf blijven in beide richtingen telkens 2 rijstroken open. Het nieuwe wegdek moet ook de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Vandaag wordt het bijzonder warm in onze provincie. Al voor de middag stijgt het kwik boven de 30 graden met maxima tussen 34 en 36 graden. Ook vannacht blijft het tropisch warm, want op veel plaatsen zakt de temperatuur niet onder de 20 graden. Morgen wordt het opnieuw heet met zo'n 34 graden. Al koelt het tegen de avond vanuit het westen geleidelijk af. Het blijft de hele periode overwegend zonnig en droog.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De rusthuizen in ons land overwegen hun dagprijs te verhogen om te kunnen investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de Vlaamse koepel van private woonzorgcentra. Volgens de organisatie is airco niet langer een overbodige luxe. Vlozo verwijst naar de hitte die deze zomer al veel mensenlevens eiste. Heel wat woonzorgcentra zijn sterk verouderd en zulke investeringen wegen extra zwaar door. Nu mogen rusthuizen hun dagprijs alleen indexeren. Om een echte prijsverhoging door te voeren, hebben ze toestemming van de overheid nodig. Van op de militaire luchthaven in Melsbroek is Belgische hulp vertrokken naar de regio rond Bordeaux om de zware bosbranden te bestrijden. Dat meldt minister van Defensie Franke. Het gaat om onder meer brandweerwagens, brandweerlieden en watertanks. De brand in het departement Gironde lijkt onder controle en de vlammen rukken niet verder op. Maar door de extreme hitte bestaat het risico dat het vuur opnieuw oplaait. Er komt een rechtszaak tegen de NMBS en de Belgische staat over de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, eist schadevergoedingen. Zo'n 25.000 Joden werden met NMBS-treinen naar vernietigingskampen gedeporteerd, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daarvoor omgerekend zo'n 15 miljoen euro. In het Antwerpse Weelde zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat gebeurde tegenover het gemeentehuis. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het parket onderzoekt dat nog. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De artiest, die eigenlijk Vincent Bellorgier heette, is dood teruggevonden in zijn woning in Parijs. Hij werd wereldberoemd met de hit Night Call, die te horen is in de film Drive met Ryan Gosling.

Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Kavinsky zou overmorgen 51 jaar worden. Het is zonnig en bijzonder warm. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 35 graden. Ook morgen mogen we veel zon verwachten. We halen dan een graad of 32.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het parket van Limburg voert momenteel twee onderzoeken naar mensenhandel en seksuele uitbuiting van minderjarigen. In Mazeik en Hasselt werd telkens een verdachte opgepakt. Volgens het onderzoek zouden slachtoffers onder druk zijn gezet om zich te prostitueren en geld af te staan. De verdachten werden aangehouden. Het parket roept op om verdachte situaties te melden, zeker met de Werelddag tegen Mensenhandel in het vooruitzicht. Droneport in Brustum bij Sint-Truiden past de plannen voor zijn nieuwe bedrijvenpark licht aan om een nabijgelegen Dassenburg te beschermen. Op advies van het agentschap Natuur en Bos wordt een geplande bedrijfsunit verplaatst en komt op die plek een parking. Aan de uitbreiding zelf verandert er weinig. Er komen 24 nieuwe units bij. Volgens Droneport blijft het project op schema voor oplevering tegen de zomer van 2027. Vandaag wordt het bijzonder warm in onze provincie. Al voor de middag stijgt het kwik boven de 30 graden met maxima tussen 34 en 36 graden. Ook vannacht blijft het tropisch warm, want op veel plaatsen zakt de temperatuur niet onder de 20 graden. Morgen wordt het opnieuw heet met zo'n 34 graden. Al koelt het tegen de avond vanuit het westen geleidelijk af. Het blijft de hele periode overwegend zonnig en droog.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Het is goed in de square.
3: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door

mannequin.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Nederland heeft de politie 3 geradicaliseerde jongeren opgepakt in een groot terrorismeonderzoek. Zwaar bewapende arrestatieteams voerden nachtelijke invallen uit in Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven. In die laatste stad bliezen ze de voordeur van een huis op om binnen te geraken. De 3 verdachten zijn tieners. De jongste is net 16. De politie bevestigt dat de dreiging reëel was, maar geeft geen informatie over de concrete inhoud. De inspectie van Financiën gaf 3 keer negatief advies over de geheime deal tussen de Vlaamse regering en de regionale luchthavens. En dat advies is door mobiliteitsminister De Ridder telkens genegeerd. Dat zegt de partij Groen. De regering sloot een dading met de luchthavens, waardoor voor 12 miljoen aan schadeclaims zijn geschrapt. Groen benadrukt dat het advies van de inspectie telkens vernietigend was en wil dat de minister zich verantwoordt in de commissie Mobiliteit. De Veiligheidsdienst in Rusland klaagt Pavel Durov aan voor medewerking aan terrorisme. Durov is oprichter van berichtenplatform Telegram. Hij riskeert een levenslange celstraf als hij terugkeert naar Rusland. Volgens de Veiligheidsdienst zijn enkele terreuraanslagen op Russische doelen mogelijk gemaakt door Telegram en weigert Durov de content te verwijderen die het Kremlin als ongewenst beschouwt. Telegram is een van de belangrijkste social media platformen in Rusland en Oekraïne. Het heeft miljarden gebruikers. En Wout van Aert keert vanmiddag terug in het wielerpeloton. Na de infectie op de elleboog die hem uit de Tour hield, start de Kempenaar in de 5-daagse wielerronde van Denemarken. Traditioneel een rittenkoers met veel vlakke kilometers en nogal wat sprinterskansen. Van Aert verkoos deze wedstrijd boven het natuurcriterium in zijn eigen Herentals morgenavond. We beleven de warmste uren van de week. Overal volop zon en heet bij 31 graden aan zee en in de Ardennen en lokaal tot 35 graden in het binnenland.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Papa, ik wil dat ook lekker voor mijn diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: Ik wil naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Meer dan 220.000 fietsers hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de fietssnelweg F75 tussen Genk en As. Dat komt neer op gemiddeld 600 fietsers per dag. Ook de fietstunnel De Bevo is een succes met ruim 237.000 passages. Volgens de provincie bewijst dat de groeiende populariteit van het kolenspoor zowel bij pendelaars als recreatieve fietsers. Vanaf 3 augustus voert het agentschap Wegen en Verkeer onderhoudswerken uit op de E40 tussen Tiene en Helesien. Over een traject van 4 kilometer krijgt de snelweg een nieuwe asfaltlaag en wegmarkeringen. De werken duren tot half september. Tijdens de werf blijven in beide richtingen telkens 2 rijstroken open. Het nieuwe wegdek moet ook de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Vandaag wordt het bijzonder warm in onze provincie. Al voor de middag stijgt het kwik boven de 30 graden met maxima tussen 34 en 36 graden. Ook vannacht blijft het tropisch warm, want op veel plaatsen zakt de temperatuur niet onder de 20 graden. Morgen wordt het opnieuw heet met zo'n 34 graden. Al koelt het tegen de avond vanuit het westen geleidelijk af. Het blijft de hele periode overwegend zonnig en droog.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
3: Schat, dat is een goed gedacht.
4: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

gevoel van laat maar zitten, ik hoor er niet meer bij. Het gevoel van zou er nog wel iemand van me houden,

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Nederland heeft de politie 3 geradicaliseerde jongeren opgepakt in een groot terrorismeonderzoek. Zwaar bewapende arrestatieteams voerden nachtelijke invallen uit in Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven. In die laatste stad bliezen ze de voordeur van een huis op om binnen te geraken. De 3 verdachten zijn tieners. De jongste is net 16. De politie bevestigt dat de dreiging reëel was, maar geeft geen informatie over de concrete inhoud. De inspectie van Financiën gaf 3 keer negatief advies over de geheime deal tussen de Vlaamse regering en de regionale luchthavens. En dat advies is door mobiliteitsminister De Ridder telkens genegeerd. Dat zegt de partij Groen. De regering sloot een dading met de luchthavens, waardoor voor 12 miljoen aan schadeclaims zijn geschrapt. Groen benadrukt dat het advies van de inspectie telkens vernietigend was en wil dat de minister zich verantwoordt in de commissie Mobiliteit. De Veiligheidsdienst in Rusland klaagt Pavel Durov aan voor medewerking aan terrorisme. Durov is oprichter van berichtenplatform Telegram. Hij riskeert een levenslange celstraf als hij terugkeert naar Rusland. Volgens de Veiligheidsdienst zijn enkele terreuraanslagen op Russische doelen mogelijk gemaakt door Telegram en weigert Durov de content te verwijderen die het Kremlin als ongewenst beschouwt. Telegram is een van de belangrijkste social media platformen in Rusland en Oekraïne. Het heeft miljarden gebruikers. En Wout van Aert keert vanmiddag terug in het wielerpeloton. Na de infectie op de elleboog die hem uit de Tour hield, start de Kempenaar in de 5-daagse wielerronde van Denemarken. Traditioneel een rittenkoers met veel vlakke kilometers en nogal wat sprinterskansen. Van Aert verkoos deze wedstrijd boven het natuurcriterium in zijn eigen Herentals morgenavond. We beleven de warmste uren van de week. Overal volop zon en heet bij 31 graden aan zee en in de Ardennen en lokaal tot 35 graden in het binnenland.

0: ze vormden samen met Mout het populaire duo Mout en McNeil. Maar ze had ook een paar solo-hits en eentje daarvan was deze You and I van Maggie McNeil. Een bijzonder goede namiddag en jawel, You and I gaan het samen doen op deze woensdagnamiddag met een nieuwe Hallo Limburg. En daarin nu meteen de grootheid van Dalida en Gigi Lamoroso.
1: Hallo Limburg, met Koenbak.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous

Ja, het is een van de weinige platen met een tijdsduur van meer dan 7 minuten. Een wereldhit in 1974, waarvoor ze diverse gouden platen en platinaplaten mocht in ontvangst nemen. Dat was Dalida en dat met dit nummer Gigi L'Amoroso. Trouwens, ze kreeg in januari 1975 in de Parijse concertzaal Olympia de wereldwijde Oscar voor het succes van de plaat. En dat was omdat dit nummer in maar liefst 9 verschillende landen op nummer 1 had gestaan. Straks de Beatles medley van de Stars on 45, maar eerst gaan we de beentjes lekker loszwieren met Chubby Checker en Let's Twist Again.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

Ja, de man werd dit jaar nog officieel uitgeroepen tot kapitein van dienst voor het Slagerfestival dat doorging in de Trixo Arena in Hasselt. En daarbij hoorde uiteraard deze plaat, de Marie-Louise van Bart KL.

0: Ja, dan heb ik ook nog nieuws van de politiezone Limburg-regio-Hoofdstad. Want die gaat de komende weken meer inzetten op de aanpak van verkeersoverlast en geluidshinder. Aanleiding is het onderscheppen van een motorrijder die afgelopen weekend door aanpassingen aan zijn motorfiets bijzonder veel geluidsoverlast veroorzaakte op de Hasselse Kleine Ring. Ja, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn voor de politiezone een prioriteit. En daarbij gaan ze de komende weken ook extra inzetten op de aanpak van verkeersoverlast en de bijhorende geluidshinder. Aldus nog Jessica van de Beek van de politiezone LRA. Daarbij gaan ze voornamelijk controleren op overdreven lawaai, onaangepast en onveilig rijgedrag en andere inbreuken die de verkeersveiligheid in het gedrang kunnen brengen.
1: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you. No need to say it.

0: just we two. Adds up to I love you and you love me.
1: Radio Ludo, het station waar golden oldies klinken als

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

het welbekende Red Roses for a Blue Lady. Dit keer de uitvoering door Nick Todd. En zometeen nieuws over de Sint-Quintinus-kathedraal in Hasselt. Want daar zijn er vanaf zaterdag opnieuw orgelconcerten. Er meer over na dit duo Maud en McNeil.

Ja, dat was het duo Maud en McNeil in Ik zie een ster. En dan naar de Sint-Quintinus-kathedraal in Hasselt, want daar staat nu zaterdag 1 augustus opnieuw een orgelconcert op het programma. De maandelijkse concertreeks, die telkens plaatsvindt op de eerste zaterdag van de maand, die werd samengesteld door Hasselts stadsorganist Johan Hermans. En deze keer neemt de Brugse organist Injas Michiels plaats achter het orgel. Michiels is titularis organist van de Sint-Salvators-kathedraal in Brugge en geniet ook internationaal een sterke reputatie. Het recital begint om 15 uur en is volledig gratis.

was hem, Richard Chamberlain. And you've always heard the one you love. Zometeen weer ons muzikaal feit van vandaag, 29 juli. Maar eerst nog deze van Mighty Sparrow.

Nou, ook een grootheid geweest voor Mighty Sparrow. Op deze dag in 1959 nemen de Isley Brothers het nummer Shout op. Ja, hun versie wordt geen grote hit, maar later hebben onder meer The Beatles, Lulu en The Tramps wel veel succes met dit nummer. En in 1963 scoort Elvis met You're the Devil in Disguise zijn 14e Britse nummer 1 hit. Wanneer het nummer voor het eerst te horen is in het tv-programma Jukebox Jury, maakt John Lennon de song met de grond gelijk. Hij noemt het een misser en vindt dat Elvis als Bing Crosby klinkt. We zullen eens luisteren.

Dat was Sanne en Martijn. Zometeen deel 2 van deze Hallo Limburg. Ik heb onder meer nog Millie Jackson en My Man is a Sweet Man.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De tiener die gisterochtend een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Antwerpse Schipperskwartier, is aangehouden voor poging tot moord. De vrouw van 50 kreeg 2 messteken en was een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Hij verschijnt maandag voor de raadkamer. In Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant is een motorrijder levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde toen de bestuurster van de wagen haar voertuig keerde. Ze had de motorrijder niet gezien. De man van 27 reed in de flank van de wagen en werd weggeslingerd. De automobiliste, een vrouw van 72, testte negatief, maar haar rijbewijs is ingetrokken. Het ongeval gebeurde op een berucht zwart punt in het verkeer. In het zuiden van Frankrijk is de vermoedelijke moeder opgepakt van de 5 baby's waarvan gisteren stoffelijke resten waren gevonden in een appartement in Orange. De partner van de vrouw deed de ontdekking thuis toen zijn vrouw in het ziekenhuis was om te bevallen. In een kartonnen doos vond hij beenderesten van 4 baby's en het levenloze lichaam van een pasgeborene. De vrouw van 32 is recht van de kliniek naar de cel gebracht. Het koppel heeft nog 2 andere kinderen van 8 en 9 die zijn onder toezicht van de kinderbescherming geplaatst. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 atleten opgevist voor het EK Atletiek over 2 weken. Gisteren had de bond de selectie afgesloten, maar na kritiek op de limieten is die selectie nu uitgebreid. Het gaat om atleten die de Europese selectienorm wel hadden gehaald, maar niet de Belgische limiet. Onder meer lopers Jochem Vermeulen en Rani Rosius mogen nu toch naar het EK. Dat vindt plaats van 10 tot 16 augustus in Birmingham. Het blijft blazen en puffen, ook vanavond. Vannacht amper wolkjes en hoge minima tot 22 graden. Morgen iets minder heet, tot 32 graden. Aan de kust is het dan 24 graden warm.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bak.

Dat waren de Beach Boys in Darling. En dat hier bij de start alweer van het tweede deel van deze Hallo Limburg. Een heel goede avond en welkom bij ons. Met zometeen Lisa Delbo. MUZIEK

Ja, een echte disco-hit eind jaren 70 voor deze Anita Ward. Maar het werd oorspronkelijk geschreven voor de toen 11-jarige Stacey Lettisow, die je nog kent van Jump to the Beat. Ging toen nog heel onschuldig over kinderen die met elkaar over de telefoon praten. Maar toen de dame overstapte naar een ander platenlabel, herschreef hij de tekst naar een meer flirterige volwassen versie voor Anita Ward. En het werd een dikke hit, deze Ring My Bell.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Ja, de muziek hoorde toe aan het populaire Veronica-programma Vergeet je tandenborstel niet. Dat was de band Set Toe in deze tandenborstel jive. Zometeen nieuws uit Houthalen Helchteren na deze van Jude Dolan en zijn Lady in Blue.

zijn Lovely Lady, oftewel The Lady in Blue. En dat was Joe Dallen. Dan naar de gemeente Houthalen-Helchteren, want die is op zoek naar standhouders voor de jaarlijkse rommelmarkt tijdens Kelchteren Kermis. De rommelmarkt vindt plaats op zondag 6 september van 13 tot 18 uur op het domein Kelchterhoef. De standplaatsen bevinden zich langs het traditionele parcours tussen de wandelpaden van Kelchterhoef. Aanmelden gebeurt op de parking De Plas. Het aantal beschikbare standplaatsen is beperkt en ze worden op de dag van het evenement toegewezen in volgorde van aankomst. Het is niet mogelijk om vooraf een specifieke plaats te reserveren. Dat dus voor de jaarlijkse rommelmarkt tijdens het Kelchteren Kermis en dat op zondag 6 september van 13 tot 18 uur.

Medina, dat was Frans Gal en Babacar. Ik heb zometeen nieuws uit Maasmechelen, want vanavond zijn daar de Jukebox Heroes en Tim Seeker voor het Parkies Concert. Eerst nog een beetje muziek, hier is Rocco Granata.

Grupo Renata. En vanavond trekken Jukebox Heroes en Tim Seeker naar het Koninginnenpark in Maasmechelen voor een gratis parkiesconcert. Jukebox Heroes is een interactieve DJ-show van Kobe Ilsen en DJ Kenny Raas, waarbij bezoekers zelf de muziek bepalen. Namelijk door een QR-code te scannen, zo kan je live je favoriete plaat aanvragen en een persoonlijk verhaal of boodschap delen met het publiek. Tim Seeker die is de festivalwijde opwarmer en het terrein opent zometeen om 7 uur.

Dat waren Gerard Joling en Shirley Zwierus in Heel Even. Zometeen heel even ons muzikaal feit nog van vandaag. Maar eerst nog een streepje muziek van de Doobie Brothers. En een hele toepasselijke Listen to the Music. MUZIEK

Nu ja, beter kunnen wij het niet verwoorden in deze plaat van de Doobie Brothers en Listen to the Music. En op deze dag in 1968 startten de Beatles in de Abbey Road Studios met de opnames van Hey Jude. Een nummer is geschreven door Sir Paul McCartney en heet aanvankelijk Hey Jules. McCartney schreef het speciaal voor Julian Lennon, dat is de zoon van John Lennon, om hem te steunen tijdens de echtscheiding van zijn ouders. John is dan net gescheiden van Cynthia en hopeloos verliefd op Yoko Ono. Ja, Paul krijgt het nummer niet in de juiste vorm, waardoor John Lennon het nummer uiteindelijk mee afwerkt. En het resultaat mag er zeker zijn. Hey.

Beatles en Hey Jude aan het einde van deze Hallo Limburg. Morgen dan doen we het weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Geniet nog van je avond in het gezelschap van de muziek van Radio Ludo. En we gaan eruit met Michael Bolton en How Am I Supposed to Live Without You?

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De tiener die gisterochtend een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Antwerpse Schipperskwartier is aangehouden voor poging tot moord. De vrouw van 50 kreeg 2 messteken en was een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rossebuurt. Hij verschijnt maandag voor de raadkamer. In Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant is een motorrijder levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde toen de bestuurster van de wagen haar voertuig keerde. Ze had de motorrijder niet gezien. De man van 27 reed in de flank van de wagen en werd weggeslingerd. De automobiliste, een vrouw van 72, testte negatief, maar haar rijbewijs is ingetrokken. Het ongeval gebeurde op een berucht zwart punt in het verkeer. In het zuiden van Frankrijk is de vermoedelijke moeder opgepakt van de 5 baby's waarvan gisteren stoffelijke resten waren gevonden in een appartement in Orange. De partner van de vrouw deed de ontdekking thuis toen zijn vrouw in het ziekenhuis was om te bevallen. In een kartonnen doos vond hij beenderesten van 4 baby's en het levenloze lichaam van een pasgeborene. De vrouw van 32 is recht van de kliniek naar de cel gebracht. Het koppel heeft nog 2 andere kinderen van 8 en 9 die zijn onder toezicht van de kinderbescherming geplaatst. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 atleten opgevist voor het EK Atletiek over 2 weken. Gisteren had de bond de selectie afgesloten, maar na kritiek op de limieten is die selectie nu uitgebreid. Het gaat om atleten die de Europese selectienorm wel hadden gehaald, maar niet de Belgische limiet. Onder meer lopers Jochem Vermeulen en Rani Rosius mogen nu toch naar het EK. Dat vindt plaats van 10 tot 16 augustus in Birmingham. Het blijft blazen en puffen, ook vanavond. Vannacht amper wolkjes en hoge minima tot 22 graden. Morgen iets minder heet, tot 32 graden. Aan de kust is het dan 24 graden warm.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

240 treinreizigers zijn net voor het station van Wetteren in Oost-Vlaanderen moeten uitstappen nadat de machinist brusk gestopt was. Door dat manoeuvre vielen ook schermen en airco uit en zaten de doorheen geschudde reizigers nog een tijd lang vast op de hete trein. Volgens de NMBS was het drieste remmen een gevolg van een defect aan de motor. De trein was op weg van Gent-Sint-Pieters naar Leuven. Het voorval veroorzaakte ook hinder op andere lijnen omdat Infrabel de defecte trein ter plaatse probeert te herstellen. In Hasselt is een bende oplichters veroordeeld tot celstraffen van 15 maanden tot 4 jaar voor georganiseerde fraude. Ze schreven op grote schaal valse facturen uit via een hele race fictieve vennootschappen en verdienden zo meer dan 13 miljoen euro. Grote sommen daarvan namen ze cash op of sluisten ze door naar buitenlandse rekeningen. Alle 12 beklaagden zijn schuldig bevonden. Voor de rechtbank in Londen is een tiener schuldig verklaard aan samenzwering tot moord. Het gaat om een 19-jarige met Noorse nationaliteit die in het Verenigd Koninkrijk een moordopdracht kwam uitvoeren. De man had al een auto gestolen en vuurwapens en munitie gekocht. De poging is in extremis verijdeld. Wie het beoogde slachtoffer was, is niet bekendgemaakt. De jonge man is volgens het Britse parket online gerecruiteerd door een netwerk dat banden heeft met het regime in Iran. Er is een deal tussen de Pro League en DAZN, de rechtenhouder op ons voetbal. Beide partijen bevestigen dat ze een week voor de start van de nieuwe competitie hun juridisch geschil hebben beëindigd en dat ze al zeker tot 2030 de krachten bundelen. Details van de overeenkomst zijn niet vrijgegeven. En Wout van Aert is terug. Bij zijn eerste competitie in anderhalve maand won hij meteen de openingsrit van de wielronde van Denemarken. Van Aert was de hele koers bedrijvig, maar kwam ook alweer ten val, gelukkig zonder erg. Toch remonteerde hij in de slotfase een groepje vluchters en klopte hen allemaal in de spurt. Van Aert start in rit 2 in de blauwe leiderstrui. De ronde van Denemarken duurt tot zondag. Na een wolkenvrije en zeer warme nacht met minima tot 22 graden gaat de zomer gewoon door. Wel een tikje minder heet dan dinsdag. Het centrum en de Kempen halen tot 32 graden. Verkoelend kan aan zee bij maximum 24 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er kwam een tijd dat wij elkaar beter kenden, dat jij mijn meisje en ik jouw jongen was. We zwierven blij

Er kwam een tijd dat wij elkaar zo goed kenden, dat wij geen uur meer weken van elkaar. Waarbij zich deed

En komt de tijd dat eend geluid moet wenden naar het ander land waarvan geen wederkeert.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

verliep. Ze was mooi en heel timide, Nathalie. Het Rode Plein was heel mooi wit.

dacht bij mezelf. Nu gaan we naar het graf van Lenin en dan met haar naar café Pushkin. Mooi, wat is Moskou mooi? Het Rode Plein was verlaten,

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.